Zij dus geen wit zo'n schande aan, hè? Ja, dat gaat goed op Radio 1. 1, 2, 3. Dus je bent tot zo'n gegeven.